werk over de knie legde. Het werd 3-0. Loftimo Stefa, de PS-schepen van huisvesting in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken.

0: Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer 3 nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en 1 tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in 4 dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Circle in the Sand met Belinda Carlisle. Goedemorgen, vrijdagochtend. De zomer van Land van Maas zit boordevol muziek ook de komende 2 uur lang. Als je aan het werk bent, veel sterkte, ook jouw zomervakantie komt eraan. Is het nu niet, misschien binnen een paar weken. Dit zijn de Colonel 74, 75.

Een van de grootste artiesten van het moment. Teddy Swims over mannen die denken dat ze het altijd beter weten. Mr. Know It All op vrijdagochtend. Het wordt een leuke vrijdag met temperaturen tot 25 graden. En ook het weekend ziet er bijzonder goed uit. Straks mag Ed Sheeran zijn camera nog even bovenhalen. En ook de radio's komen nog langs. Maar eerst dit hier van Lolita Holloway.

Oh No van de radio. Summer sounds great. Veel muziek en iets minder bla bla deze zomer. Dat betekent dat je straks van mij nog 4 hits non-stop op een rij krijgt. Maar eerst de Wildstars onder meer.

Cure van Olivia Rodrigo. Tijd voor 4 hits non-stop op een rijtje. Earth, Wind & Fire komt eraan. Thomas Gray, Chic met Chic Mystique. En James Bay, Hold Back the River.

Earth, Wind en Fire als laatste in het rijtje van 4 hits non-stop op een rij op een vrijdagochtend als vandaag. Een heel goedemorgen, 3 juli ondertussen. Straks die mooie ballade van Aerosmith en Crying. Maar eerst keren we terug 25, of uiters te zeggen 26 jaar de tijd in. Ronan Keating had toen een hit te pakken, Life is a Rollercoaster. En meezingen is niet verboden.

We gaan richting 8 uur vanochtend met zometeen het nieuws. Maar eerst nog deze van de band Boy Meets Girl. In 1989 hadden ze een hitje te pakken. Een echte eendagsvlieg. Het is een van die platen die je enkel nog bij ons hoort. Laat al die andere zenders maar lullen dat ze de meeste hits uit de 80's draaien. Nee, ze draaien de grootste hits uit de 80's. En wij draaien de beste hits. Boy Meets Girl. It is waiting for a star to fall. Meer muzikale sterren vallen zo meteen uit de hemel. Na het nieuws

0: FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvesting in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

De Nobelprijs van Clouseau. De Nobelprijs wordt uitgedeeld aan jullie. Omdat jullie elke dag luisteren naar Waaslands nummer 1 in hits en classics. Summer sounds great. Een hele zomer lang. Veel muziek, iets minder gelul. En Robert Palmer in je radio.

Bruno Mars, I Just Might. Je vrijdag is begonnen. Goedemorgen. Er kan nog wat bewolking zijn en sluierbewolking. Maar nadien wordt dat allemaal opgelost en zouden we temperaturen moeten krijgen tot een graad of 24. Hoe zit het eigenlijk voor de komende dagen? Zullen we daar ook nog eens naar kijken? Nog een paar dingetjes wegklikken. Morgen zonnig en maximaal tot 24 graden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken, maar het blijft droog. Wat zondag betreft, vrij zonnig, zeker aan de kust. Het blijft droog. En 26 graden. Maandag wordt het zelfs 27 graden. Dat is Marillion en Kaylee en zometeen Boney M.

Friday van Written and the Nightcallers. Straks de zomerhit van het moment van Gordo en René Zonneveld heet Loco Loco. 4 hits non-stop op een rij. Met nu Kajanine.

Je vrijdag is begonnen met vier hits non-stop op een rij. Summer Sounds Great met R. City en Adam Levine en Locked Away. Een hele goede morgen, het weekend staat voor de deur. En het is een weekend vol non-stop muziek om jullie extra lang te laten genieten van al die fijne platen. Justy, Jack Stiles en John, Turn the Lights Off naar deze van MC Saar en The Real McCoy. Back to the 90s. It is Another Night.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
2: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: BE.

Sybil, Don't Make Me Over. Op vrijdagochtend straks tussen 9 en 11 krijgen jullie natuurlijk weer de classics ochtend ook in de zomervakantie met 70s, 80s, 90s en Nillies. Hier is Killis en Trick Me.

Ook in de zomervakantie trakteren we op 2 uur lang classic hits non-stop uit de 70s, 80s en 90s. En uit de Nillies. Maak er nog een fijne vrijdag van. Wij spreken elkaar om 3 uur vanmiddag. Dat is Take That tot besluit van dit uur. Never Forget.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Radio Land van Waas. Summer sounds great.

0: Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli de Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaasse Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be.
1: Radio Land van

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroom

0: moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Bink, ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw Radio Land van Waals. Classic hits, non-stop.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
5: Dit is een nieuw uur.
4: Radio Land van Baas. Ronnie van de Vijver.

Danny Vera met Best Days of My Life staan weer voor weekend. Het is vrijdag vandaag, we zijn 3 juli en dat betekent dat er vanavond ook weer Schemersound is in Park ter Beuken in Lokeren met om 8 uur Sam de Neff en om 8:45 de Belgisch-Canadese singer-songwriter Sophia Aman. Vanavond dus allemaal gratis te zien en te horen in Park ter Beuken in Lokeren. Ken je deze nog van Ten Sharp? Hier zijn ze met You.

Terug naar 1985 met Madonna was dat en Material Girl. En in Sint-Niklaas is er de zomerkermis en is er ook muziek tijdens de zomerkermis. En de lokale horeca draait bij aan de beleving met kraampjes en hapjes, zodat je ongestoord kan genieten van een lange zomeravond. Morgen is dat onder andere DJ Pieter Lutz en ook Best of the Belgian Beats. En ook Top Guns zal er zijn. En op zondag onder andere Party Kids, Zita en ook Belle Perez. Allemaal dus in Sint-Niklaas is dat morgen. Dit is een duetje van Whitney Houston met George Michael. Party.

0: Komt al uit 1988, de Four Tops met Indestructible. En vanaf vandaag tot en met zondag 5 juli is er in Moerbeke een internationaal volleybaltoernooi van volleybalclub Spectrum. Betekent dat honderden spelers het tegen elkaar opnemen natuurlijk. En het toernooi verwelkomt teams uit heel Europa met vaste deelnemers uit onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk. Je vindt meer info op de website van volleybalclub Spectrum.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De Reinhard Kring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur.

Om het weekend alvast goed in te zetten natuurlijk. Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. En er is nog meer zomer in de radio. Straks met Simply Red en Home. Maar eerst naar 1990 met UB40, Here I Am.

Jimmy Cliff zong dit in 1983. Treat the youths right. En hoe zit het met het weer voor de komende dagen? Wel goed. Goed voor het weekend ook. Want morgen geven ze 27 graden, zondag 26 en ook maandag. Dus dat is toch wel te doen, denk ik. Hè? Straks komt Jeroen en mij hoor je maandag weer vanaf 11 uur. Dit zijn nog Sands uit 92, April en June.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu.

0: op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan 10.000 euro is betaald voor één video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast vier tours ook twee keer de Vuelta en één keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
6: Dit is een nieuw uur.
5: Radio Land van Baas. Jeroen Verkruijsen.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo and Good For You. Goedemiddag, welkom. Het is de Land van Waas Summer Bar tot een uur of twee bij je. Deuren staan wagenwijd open. Straks gaan we een cocktail drinken om te aperitieven. Net voor we de lunch echt gaan aanvatten. Maar eerst

0: ook een tropische plek kunnen zijn. Paradiso met Bailando. Vrienden, tijd voor aperitief. En deze er eentje vandaag met een ronkende naam. Een batida de coco. Ja, ja, lekker.
1: Batida de coco. Als dat niet zomers klinkt. Het hoofdingrediënt van deze cocktail is cachaça. En dat is een Braziliaanse specialiteit die vergelijkbaar is met witte rum. Neem 4 centiliter cachaça, 1 centiliter mango-siroop, 2 centiliter kokosroom en 14 centiliter sinaasappelsap. Meng alle ingrediënten met ijs in een shaker en schenk uit in een glas met 1 of 2 ijsblokjes. Garneer met een schijfje sinaasappel en serveer met een rietje.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waals.

Rasmus in the Shadows hier bij Land van Waas. Ik moet even kijken, want we hebben weerkaarten en ik ben mijn weerkaarten kwijt. Waar zijn die? Ah, daar zijn mijn weerkaarten. Voor het Waasland voor het weekend vanmiddag uiteraard zonnig met wolken met 22 graden. Morgen 26 graden met zon en wolken. En dan zondag een aangename 24 graden met zon en wolken. Maandag komt er zon op ons af bij een graad of 27. Want de echte grote hitte die zou wellicht kunnen uitblijven.

0: Overphonic en Badaboom bij Land van Waas. Het is vrijdagmiddag in de Land van Waas Summer Bar. Die is open tot 2 uur elke werkdag. Een hele zomer lang. En straks een tropische track. Maar nu eerst Opium, een vrouw.
1: Waar ik

0: Gabriela Chilmi met Sweet About Me.
1: Dit is de tropische trek.
0: Vandaag van Tiziano Ferro. Het is een Italiaan. Tiziano Ferro, dat klinkt voor zich. Intussen is hij een jaar of 46. Kijk, we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik ben nog iets jonger. Enfin, we wijken af. Tiziano Ferro, die dus Italiaan is, maar ook zijn albums opnam in het Spaans. En daarmee ook scoorde in Spanje en Latijns-Amerika, dus een gouden zet. Hij deed mee aan Sanremo en werd meer dan een eendagsvlieg toch bij ons in Europa. Want bij ons had hij vooral succes met deze hier, namelijk Perdono. Stond wekenlang in de hitlijsten, dat wel. Maar geef toe bij ons, nooit nog iets van gehoord, hè, van die Perdono. Tiziano Ferro ook niet. De tropische track vrijdagmiddag is Perdono van Tiziano Ferro hier bij Land van Waas in de Summer Bar.

Smokey, Needles en Pins bij Land van Waas op deze vrijdagmiddag. Ja, weekend komt dichterbij. Het is wel zomer, maar veel mensen hebben nog geen vakantie. Als je ook nog geen vakantie hebt, dan is zo'n weekend uiteraard wel gekomen. We gaan straks samen inzetten aan de toog van de Land van Waas Summer Bar. Ook na het nieuws van 1 uur.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de

Pet Shop Boys met Dusty Springfield hadden een hit samen. What Have I Done To Deserve This? Op deze vrijdagmiddag bij de Atlanta Waas Summer Bar. Tot 2 uur helemaal open en helemaal van jou met nog lekkere items zometeen. Dus blijf plakken aan mijn toog.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Vallen ze een frisse duikje in de vijver naast onze summerbar. Daar ligt de kist op de bodem. En ze gaat open, daar ligt een goudklomp. Het is van Bananarama.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

France Gall uit La Douce, France. Dat is een fijne vakantiebestemming. Maar er zijn nog veel andere vakantiebestemmingen, ook als ze niet echt een vakantiebestemming zijn, of toch niet om die reden bekend zijn. We gaan ook straks weer een pijl werpen naar onze wereldkaart.

0: Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Hier bij Land van Waas op vrijdagmiddag. Goed, de wereldkaart hangt hier voor mijn neus. En ik heb een pijl vast. Ik ga die zo meteen gooien. Quasi blind. Beetje spieken mag in dit geval. Ik gooi de pijl en ik check welk weer het daar is. Komt-ie? En we belanden in Hawaii. Oh, heerlijk, Hawaii. Dan denk je, het is zomers Hawaii. Even checken. Ja, zeker. Vandaag 28 graden met zon. Ook morgen zon 28 graden. Maar met wolken. Zondag en maandag zijn minder. Dan is het mistig bij 28 graden. En oei, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag staat er volgende week eigenlijk regen op Hawaii. Ja, bij 29 graden. Voilà, kijk, de pijl is gegooid. En twee keer zelfs. Het is duidelijk, Hawaii is heerlijk. Het is warm. Maar het gaat er ook al regenen.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

geef toe, geen klachten hè, in de Land van Waas Summer Bar. Over de muziek toch niet, want die is dik oké. Net zomerse klanken met Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Marske Nada. Op jouw vrijdagmiddag met zicht op een heerlijk zomersweekend in ons Waasland.

0: Blur, Girls and Boys, op vrijdagmiddag bij Land van Waas. Ja, jongens en meisjes, dit was het, hè, met de Summer Bar.
1: Summer Bar!
0: Tot voor deze week, hè. Maandag ga ik de deuren weer wagenwijd openzwaaien. En blijf vooral luisteren naar Land van Waas, want zometeen veel zomerse hits en classics. En vanaf 3 uur is er Michiel Tiron met de zomerse afleveringen van De Achtertuin van de Waaslander. Summer sounds great bij Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Magnette op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Magnette nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur.
4: Oh,
0: Radio Land van Waas.
4: Oh,
0: hits en classics. Non-stop.

natural grace.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Fink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
8: Fink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
7: Fink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Fink twice.
9: Radioreclame, bel je 03 760 1800.
10: Dit is een nieuw uur.
9: Radio Land van Waas. Michiel Tiron.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Vrijdagmiddag, het is 3 uur voorbij. Kijk eens aan, fijn dat je luistert naar Land van Maas. Summer sounds great. Een hele zomer lang, we doen het hier tot 6 uur vanavond. Bon Jovi, Living on a Prayer. En trouwens, zijn liedjes worden ook gespeeld tijdens het WK voetbal. Tijdens de pauze. Ik heb het al gehoord hoor. Fijn dat u luistert. Tot 6 uur zijn we samen met een pak en fijne muziek. Shola Ama bijvoorbeeld. You might need somebody.

Lost Frequencies met Felix de Laat in de hoofdrol. Hij blijft het toch maar doen. De ene hit na de andere scoren. En dan nu Dardo, Here With Me.

Britney Spears, hoe zou het nog zijn met haar? Tijdje geleden weer negatief in de pers gekomen. Zo gaat dat met die Britney Spears. Het is volgens mij niet een echt stabiel persoon. De zomer van Land van Waas met vooral veel muziek. Het is tijd om weer 4 hits non-stop op je los te laten. Milky Chance met Stolen Dance. Afro-Medusa komt je richting uit met Pasilda. En verder ook Fatal Flowers met een hit uit 86, hit Younger Days. En als je alles wil weten wat er gebeurt in de buurt, onze lokale agenda, die krijg je ook nog na deze van Somber. My Body Isn't Real.

Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Kallo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan.

0: Dit is Land van Maas.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Radio Land van Maas.

Stolen Dance in ons rijtje van vier nieuws uit de regio, want de stad Sint-Niklaas investeert de komende jaren €800.000 in extra ondersteuning voor basis- en secundaire scholen. Met die investering wil het stadsbestuur schooluitval tegengaan en gelijke onderwijskansen vergroten. Scholen krijgen begeleiding voor leerkrachten en directies, leerlingen werken aan veerkracht en weerbaarheid en er komen extra brugfiguren en jongerenwerkers. De maatregelen maken deel uit van het masterplan onderwijs en loopt tot 2031.

No Mercy, Where Do You Go To, My Lovely, op deze vrijdagmiddag in de zomervakantie. Zometeen het nieuws om 4 uur. Voilà, zie. En dan natuurlijk weer een pak aan fijne muziek die richting uitkomt een hele zomer lang. Met ook in het volgende uur weer 4 hits non-stop op een rijtje. Hier is Wendy en Lisa en The Sideshow. En zometeen ook nog Aretha Franklin.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooie in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

jaren 90. Dat waren ook de jaren van de boysbands. En deze keer 5 met Slam Dunk the Funk. Ondertussen is het 4 uur geweest op deze vrijdagmiddag. Leuk dat je luistert. Tot 6 uur doen wij het hier zo net voor het weekend. En misschien ook wel de start van je vakantie, je weet maar nooit. Dit zijn Culture Club in the Church of the Poison Mind.

En natuurlijk ook de nieuwere platen horen hier. Max en Andy Grammer. The Thing I Love. En dan nu terug naar de jaren 80. We doen het met The Talking Heads. And She Was, waar ook Papi Sanchez en Clouseau

0: Dit is weer zo'n echt amazing momentje op deze vrijdagmiddag. Clouseau en Louise, fijne middag en leuk dat je naar ons luistert. Zullen we nog eens 4 hits op een rij voor je draaien. Zometeen Carly Simon met Coming Around Again. We keren terug naar 2006 met Born Fools Rush In. En de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo, die draaien we ook vanmiddag met Drop Dead. Beginnen doen we met een hit uit 2016. Michael Bublé had het over Nobody But Me. En straks ook een blik op de weerkaart als je blijft luisteren hier. Want summer sounds great.
1: De zomer is van jou.
2: Radioland van Waas.

Vier hits non-stop naar elkaar. Dit was de laatste. Carly Simon en Coming Around Again. Zullen we eens kijken naar het weer. Temperatuur vandaag tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig. Dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25. Wij vrolijk je vrijdagmiddag op in de zomervakantie met Tracy Ullman en met deze van Taylor Dane. I'll be your shelter.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Radio Land van Waas.
0: Land van Waas.
3: De zomer is van jou.
4: En wij zorgen voor de muziek.

Tracy Ullman, They Don't Know, hier op Land van Waas. Pommeling Thijs verscheen gisteren op de wei in Werchter, waar ze meezong met de jongens van Mumford & Sons. Kijk eens aan, dat is toch een echte prestatie en een grote madame. Dit is een nieuwe van die Editors.

vrolijk de vrijdagmiddag door met dank aan Gladys Knight en de Pips. A Taste of Bitter Love. En zo gaan we richting 5 uur. Je bent altijd up-to-date met ons, want het nieuws komt je richting uit. En dan zitten wij nog een uur in je radio, hier in de zomer van Land van Maas. Deze madame mag je binnenkort verwachten in Lokeren. Ze komt naar de Lokerse feesten. Toch wel fijn. We hebben het over Axel Red en Ma Prier.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

was meteen met de deur in huis vallen met een hit uit 85. Clarence Clemens en Jackson Browne. And You're a Friend of Mine op vrijdagmiddag. 5 uur voorbij, het weekend voor de deur. Vakantie misschien ook wel voor de deur. En verder natuurlijk heerlijke muziek in je radio, want summer sounds great. Lenny met Tambourine, een van de nieuwe platen. En Down on the Street van Shack Attack komen allemaal je richting uit vanmiddag. Maar eerst Chic, Doing That Thing to Me.

0: De jaren 80 waren prachtig. 1984, Down on the Street van Shaka Tak. Straks naar de 80s met Casey en Jojo. En All My Life, maar eerst Gers Pardoel. Ik neem u mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Summer sounds great, Casey and Jojo and All My Life. Het is tijd voor 4 hits non-stop op een rij. Miami Sound Machine, zometeen Falling in Love uit ons eigen land. See You met Cruising. En de bevalligste, dat is dan weer de nieuwe plaat van Bart Peters. Maar eerst terug naar 85. Je kent ze nog van de hit Gimme All Your Lovin'. De mannen met de lange baarden, ZZ Top zijn dit en Sharp Dressed Man.

Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.

met de stem van Gloria Estefan. Zij was ooit de leadzangeres van Miami Sound Machine. Dat was Falling in Love Again. Vrijdagmiddag, het weekend voor de deur, de zomer in je radio. En het is een zonnige dag vandaag hoor. 25 graden, morgen ook droog en zonnig, 27 graden. En zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft zacht bij een graad of 25. Zometeen Milk Inc. met nog altijd de nieuwe Madison. Maar eerst A Touch of Joy uit de 90s. Oh, yeah. Dus enjoy.

Dinner Party. Nothing Matters. En daarvoor Major Hawthorn en The Walk. Zo gaan we richting 6 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. En wij zijn er maandag weer om 7 uur in de ochtend. Dit is nog Patrick Bruel.

0: postkraam.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd, uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt haar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
5: Een bouwplan? Daar houden we van.
6: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
5: Strak modern of landelijk klassiek?
6: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
5: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
6: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd, uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt haar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar de minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Bah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd, uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar de minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
8: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. Bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radioland van Waas. Hits en classics, non-stop.

0: great.
1: Everything you want. Everything. Everything.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.